0: Waarom nou? Of, ja? Ja,
1: maar, waarom dat?
0: Waarom dat hij uitgetreden is? Juist uitgetreden was.
2: In the